Weather Maid, die funket nice in van de New Yorker band Bodega. Toch zit die oersting schrinden, houdt nog een dag getuned, zie dus of niet blijft het toch? Houdt nog een natuurlijk zocht, nee, is aan de rotante, die engelen die aan live gigs. Dat allemaal mat. Zo net zo bij haar groepen houdt nog een, Full Course Yellow on Daily Vacation. Anders mijn de Nantwerks houdt nog een gratis. Viel albekannte Gesichter op de bühne houdt nog een te zien. Nee, ist schon echt, aber zu denen ist mal ein bisschen Promo für mein Kollege von Freya.